0: mai stati in Olanda? Vi ci porta Radio Kids e questa è Europappa, folle ritmo tutto per voi.
1: Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar.